0: www.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

dichterbij. Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug altijd. Je bent me ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar ik.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, actief en klant. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs. Pak met ons op.
2: Hey Jansen, met Mariana.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Gelukkig hangt de liefde in de lucht, want soms kijk ik alleen nog maar naar tieten of naar. En iedereen die pusht principes in mijn rug, dus soms vergeet ik te genieten.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf. Als je met minder al tevreden, dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Moob het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, Winsen. Garage Boersma staat service hoog in het vaandel. Geen vrienden, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Vrouw was ik onbezonnen, als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe, mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren sommen? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisend en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout, was een hout, wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is vermoeken en verpabben en verlutje mans. Maar ik...

die bewuste dag kwam trouwens de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over strootzaken, over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Moet dan wie door naar binnen chasen, een granaat op ons hoofd.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 28 mensen die op dezelfde vlucht zijn. Een Nederlandse vrouw die is met het Hanta-virus. Zij werd ziek op het schip en is het vliegtuig gebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon.

0: Moob het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen
1: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

mijn bed. Het is normaal, dat is normaal. Lekker slap als het om in een rechts. Die gaat hier in Amsterdam. Iedereen, waar het is waar.

zeggen dat ik een schooner ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde vind.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Ineens is het lang geleden. Waar heb je al die tijd gezeten, man? Onderweg ben ik je ergens kwijtgeraakt. Maar wanneer zou ik echt niet weten? Ach, zo gaan die dingen in het leven. Zit het mee en zit het tegen? Maar gelukkig kruisen onze wegen. Ik was het bijna al vergeten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Er is verrekte veel te zeggen, en te liegen nog veel meer. Wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden, het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

Was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Miracles. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11 te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

stroom is orenstaak, zij een ordeskoop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeler, tussen drokte op de ploer, een zilvermeel vloog met ons met.

water nodig om een grote zee te mokken. Hoe duibe putten en lutje druppen. Hoe remmen stort en raand. De monen trekt het noos ook touw en steunt het af, filijn. Het doet met mimi.

haast een bok die op kroonvisite is. Haast die boeien door te wiet gewoon zit, bokt er wel goud in. Alle bokkers die we honst, god niet meer nooit zin.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In het leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
2: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
3: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
1: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.

0: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeeligpark op het terrein van de voormalige Zeeligkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In een straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
3: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
1: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hogeland.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: met Marianne. Technisch expert
3: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten, het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Weten wat wij voor. Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelde ruit. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dat mag je maar.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: De...
1: De... Oh, veel te hoog voor mij.
0: De...
1: Zoiets?
2: Ja, oké.
1: Ja?
0: De meiden, de meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden, gaat dat met weinig woorden. Met Wolda, met Wolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren, naar mijn uit zitten buren. Nicole, Nicole, wijs toe wat ik wolle. Met die onder de wolle, heb ik je grootste lolle. Gezina, gezina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar, in het prachtige nieuw Scheemda. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou behangen, in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertangen. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen, mag ik daarover zingen? O Inge, uit Ezingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konden, maar nu willen bij Azing, met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje, toen wij daar rollen bolden, in mooie Finsterwolde. O Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden, veel leuker in Harkstede. Ik vind ze, zo lekker in Godlinze. Maar ik loop ook hard van stapel, met Betsy uit Ter Apel. De Wichter, hes woorden en hes lichten, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja luister, als kom ik in het duister, en dan gaan we hand in hand, de Groninger platteland aankaart.
1: Hartstikke bedankt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden.

0: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoogland.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: Goedemiddag luisteraars, het is vandaag woensdag 6 mei en dus weer tijd voor Lunch Radio op woensdag met Ted. En jammer genoeg deze keer zonder Jannie, maar wel hebben we de technische steun van onze Dirk. Wat gaan we doen dit eerste uur? We beginnen weer met een Groninger verhaal en daarvoor is Marga Lamijn bij ons aangeschoven. En daarna komen Martina Paulman en Lisa Wolbers voor onze maandelijkse rubriek Biepnieuwtjes. Onze derde gast aan tafel is Karin Loeken over de wijk De Wereld aanstaande zaterdag in de wijk Duikwerd in Delfzijl. In onze rubriek Uit de Oude Doos vandaag aandacht voor Gerard Bentland. Wie kent hem nog? En we hebben natuurlijk weer een spreuk. Nou, we beginnen zo dadelijk zoals altijd met onze vaste rubriek Wat viel ons op in het nieuws?

0: Wat viel ons op in het nieuws? Wat viel ons op in het nieuws?
1: Wat viel net op in het nieuws? Avantium in Delfzijl lijkt na jaren vol tegenslagen eindelijk klaar om te gaan produceren. De fabriek voor plantaardig plastic kende flinke problemen, maar het bedrijf zette door waar anderen zouden stoppen. Als alles volgens plan verloopt, start de productie dit najaar. En wie weet, als ik straks bij een van onze grootgutters iets koop in een verpakking van plantaardig plastic, komt dat gewoon uit onze eigen regio. Wat viel Jannie op in het nieuws? En het is gelukt! Bultrug Timmy zwemt weer in open water. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust, maar is zaterdag losgelaten in het open water van de Noordzee. Timmy is met een schip naar het Skagerrak gebracht, het deel van de Noordzee tussen Denemarken en Noorwegen. En daar is de bultrug in open water losgelaten. Timmy kwam na vrijlating nog kort boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Afgelopen dinsdag werd die bultrug in een bak met water geladen en door een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis te zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Spannend. Dus nu maar hopen dat deze experts er toch naast zitten, zegt Jannie. Maar op dit moment weet niemand precies waar hij is of hoe het met hem gaat.

0: Tegenover me aan tafel zit Marga Lamijn. En Marga had altijd hartstikke mooie Gunningse verhaaltjes. En nou, moet ik ook wel haar in het Gunnings aankondigen. Dus dat douw ik. Marga, wat gaat die verhaaltje over dit keer?
1: Ik heb 2 verhaaltjes en dan ga je over een hondje. Want wie hebben ook sinds een hondje?
0: Ik heb net de foto gezien, het is een schatje.
1: Nou zeg maar schat, wat een geruit met die klip maar omhoog.
0: En die tweede verhaaltje?
1: En die gaat ook over hondjes. Het gaat allemaal over hondjes.
0: 2 verhaaltjes over hondjes. Ja. Ik geef u het woord.
1: Dankjewel. We hebben sinds een hondje. Ik ben er al blij mee. Maar wie zegt wel, het is een hond en geen kind. Dus, nooit bij onze beren. En mogen onze kinderen trouwens ook nooit. Alleen bij hoge uitzonder, hè. Nooit een tovel zitten te schooien of te snoesten. Ze hebben hun eigen plek en hun eigen eten. Even over die plek. Dat is ongeveer overal in huis. Ze is haar eerste mandje alweer ontgraaid. En nu heeft ze een maand waar wie ook zich om in pazen. Met orthopedisch matras. Maar het liefst ploft ze delen waar ze op dat moment is. Ze geruit zowat elke week 1 kilo. Dus het is al best mogelijk dat bij noorderin zijn geen hondje, maar een pony is. Maar nou is genoeg over ons Coco. Ik heb een paar mooie verhaaltjes over een hondje voor jou. Bella. We hebben een logé. Namelijk, de hond van ons zoon en schoondochter. U gaat een paar dagen weg, pa, zeiden ze. Wil een jude wel een hond pazen? Ja hoor, ruipt de vrouw voort. Breng hem maar. Een keer ze makkelijk zeggen ook, want zij gaat er natuurlijk nooit meer bij strooden. Goud, het is zo'n boetenlandse stroodhond dat ze via de een of andere stichting red hebben. Griekenland, daar komt de voort. En volgens mij kinderen ook alleen nog maar Grieks. Maar ik ben hem nou grunnigs aan het leren. Een woord kennen al, en dat is redhond. Dat komt voort uit noodzaak. Want ik was meer aan moet lopen, op mijn gruinstrook voor het hoes. En dan sleurde hij met zo'n noodgang over het gras. En daar weer de fietsers op stroor inholden. Ja, zelfs de elektrische fietsen vlogen we nog voorbij. Dus ik maar bij sta stil, redhond. En verduld, hij lustert en zelfs. Ja, nooit dat de storm blijft. Maar hij bent wel weer in. Zodat ik in elk geval de oortjes op de elektrische fietsen nooit meer het idee heb dat ze stilstaan. Een jongen met een ruimte met zo'n kettinghals achterlaten. Maar als hij denkt dat hij dat overremt, dan heb je het mooi mis. Ik ben dus vanochtend nog even wat broefjes op bus aan brengen gewoon. En ik heb hem alweer meegenomen. Ik ben zo'n beetje in looppas over het gras heen, achter hem aan, naar de bruinbus rond. En dan ben we via de strookkade weer om gewoon. Dus daar waren dus weer een stee, waar het nou eerder geweest was. En dan moesten ze overal aan roepen. Dat huil in, dat hij met een noodgang er van tussen ging. En dan in een storm bleef om te roepen. En dat mij door de adem zo'n beetje uit de kommer trok. Maar daar zit het niet meer. Als ik dan weer thuis ben, dan laat ik me uitgeput. Met grote ogen en lange adems in mijn stoule plompen. En ik ben blij dat ik het weer overleefd heb. Nou, meurden maar weer per Biden. Ik ben gelukkig nog geen katten tegenkomen. Redant. Tweede verhaaltje heet De Freule en het Poedeltje. Sinds jaar en dag lopen we de vrouw door. En Freule heeft zijn gehad 2 dogs met een bind. Elk met een hondje bij ons voor toes langs. Ik is klok erop gelijk zet. Freule heeft zijn gehad, zo nemen we een dub om reden ze zich blauw-blauw te hebben, is een oorvrij gezel van zo'n 60 jaar, schat ik. Ze zal wel wat centen metkrijgen hebben. En ik kan me best voorstellen dat een kerel door hem wel gedaunt met haar hebben wil. Maar nooit veel aanzwaad, zo lelijk is ze. Als er een duiste tegenkomst gaat, nog op loop. Vrouw doe nooit, dat is een best mens. Ze staat voor elk kloor. Ik kan me dan ook nooit begrijpen wat die vrouwen bij elkaar te zuiken hebben. Maar, voort maar. Nou is het zo, dat hondjes, het zware poedeltje van de freule en het witte Casey van vrouw Doorn, altijd aan Lina zitten. Alleen, zo gauw als ze bij ons dwaas vandaan ben, maken ze loslopen. Om reden door geen deugend verkeer meer is. En of hij zo overrecht is, ik weet nooit. Maar die zware poedel, die scheert altijd bij het poeltje van mijn bruidenbus. Ik heb aan molen wat tegen Obeltje zegt. Maar schat ook al in de kont hebben. Nooit alleen dat ik freule Jipsen gaan uitlieden mag. Maar als ik een hond voor het rad krijg, dan denk ik dat ik even meer ogen knipper. Bij wie ze van spreken daar. Op nachtang van het waar kwam, zag ik zelf een verden staan. Ze stonden bij buurvrouw Gietje te proten. En als die allemaal de leerloed heeft, dan kan het wel even duren. Ik zag de hondjes nooit. Ik heb auto in de garage gezet en ik ben naar Vuurden lopen. Het kwijden was nog nooit door. Mooi vrouw, Lu, zei ik. Gaat zeker over het weer, nooit? Ik kreeg geen oorzen. Het is fris vandoor, nooit, zei ik nog eens. Gaan sjoegen. Ik liep overwegingen en door zaten ze de beide hondjes. In sloos onderwaal, stoef tegen mijn koor aan. Ze sidderden nog wat noor, maar ze hadden goud met de buitens. Daar verrekte zware poedel, die zat boven op het leutje Keeske. Het hoogtepunt was al geweest. En Wendig kon het laag nooit loten. Dat zal me een commotie geven. Die zware keek niet meer van die lodderige ogen en net of we zeggen wel. Zal ze me nooit eens helpen? Nog een standje en ze kogelden zo de sloot in. Gooien rood was duur. Ik moest dat maar tactisch aanpakken. En ik luip weer naar de vrouw en zei... Vrouw Jepsinga, vrouw Jepsinga. Ze keek me aan of ze zeggen wel... Zeg toch wel dat we aan het proot ben. Vrouw Jepsinga, probeerde ik nog eenmaal. Jon hond is een bokje springen. Ik drong nog nooit naar de deur. Of ze wil me naar deuren. Vrouw Jepsinga, zei ik, jon hondje is aan het fietsen... en als ze naar Rauw helpt, dan verzopt in de sloot. Als de niemand stook, vloog ze de weg over naar Slootouw. Daar kwam een rochend geluid uit de mond. Oh, mijn lieverd, wat doen ze met je? Kom maar bij mami, hoor. Heeft die stoute hond jou wat gedaan? Vot erachteraan gilde ze. Mevrouw Daan, wilt u onmiddellijk uw hond bij mijn Eugène vot halen? Vrouw Daan was helemaal neerslogen en had tronen in ogen. Ik had medelijden met haar. Ik kom wel weer gauw door, zei ik. En ik tikte haar even op schouder. De vreule broesde maar deur. Waarom host die hond niet aan de lijn? Ik heb je al zo vaak waarschuwd. Wat moet er nou gedaan worden? Ze werd al hysterischer. Vrouw Hoorn begon wat te snok, maar die zei niks. Zal ze die handen ook eens uit lijf steken? Kraaide vreule. Het was die dat ik me er eens mee bemuide. Vreule, zei ik, dat liep nooit best. Ik heb wel eens gehoord dat ze al 25 uur duurde een keer... voordat de bouw alweer voldoende afkoud is in zijn lus kwam. Ja, dat was natuurlijk olie op vuur. Oh, mijn Eugène, lieverd, wat heb je toch gedaan? Kom maar, mami, kom maar. Vrouw, nu zei ik, kom maar eens in huis... en er zal Obertje je een kop koffie inschenken... en dan zal ik eens kijken waar ik er aan down kan. Nog veel vier en zes kreeg de vrouw nu meer in huis. Ik dacht, ik zal die vreule toch nog eens even... Roos nog even. Ik zei, dat wordt met negen week beschuit bij moeskes. Ik kan mooi toonke zwaar botten worden. Obertje was toen wel in mees houden. Er zal wel niks aan zap zitten. De vreule borst zo wat en ze stikte bekend in hun vals gebit. Graden zei Obertje, schuit er ook met haar plogen. Ik ben naar schuur gegaan. Ik heb nemen met ijskoud water gehaald. En daar tussen die beide honden neersmeten. Nog wat laatste genotskreuntjes waren ze los. En ze stond me elke kaart op. Vrouw Lu, zei ik, als je koffie op hebt, dan kun je op suik gewoon naar je hondjes. Nou, daar was de vreule gaan koor aan de kontbon. Rits, weg was ze. En later hoorde ik dat ze nog wel anderhalf uur op suik geweest was. Het was in het ziel al duister. Tegen vrouw Hoorn zei ik dat ze mevrouw even naar de veearts gaan moest. Voor de morning after pill. En dat ze de rekening maar naar de vreule sturen moest. Vanaf die dag heb ik geen schieterij meer bij mijn paspoortje. En ik heb vrouw Lu ook nog nooit weer met de beiden lopen zijn.

0: En tegenover mij aan tafel zitten nu Martina Pauwman en haar nieuwe collega Lisa Wolvers van de bibliotheek. En ze komen bij ons praten en vertellen van alles wat er de komende maanden te doen is in Eemsdelta in de Biep. Nou, Martina van de Biep, die kennen onze luisteraars inmiddels al, dat is een begrip. En Lisa, die is nieuw. En er komt ook nog een andere nieuwe collega, die zien we de volgende keer, Els van Rij. Maar Martine, die gaat er straks een poosje tussenuit, dus die moest vervangen worden. Maar eerst wil ik even met Lisa praten. Hoe vind je dat nu bij Bibionet Groningen?
1: Ja, ik werk nu al een tijdje bij Bibionet Groningen en het bevalt eigenlijk heel erg goed. Ja, ik vind het heel erg leuk om met de mensen bezig te zijn, nieuwe activiteiten te bedenken en dicht bij de mensen te staan eigenlijk. Ja.
0: En je noemde net al, toen we even zaten te kletsen, dat je met een heel interessante, superleuke pilot bezig bent geweest.
1: Ja, klopt. Vorig jaar met de mobiele bibliotheek zijn we op pad geweest. En ook in Termunte en Wagenborgen. Dus dat was een succes.
0: Ja, mensen vonden het leuk.
1: Ja, en de digibingo ook in Termunte was ook echt een succes.
0: Een digibingo?
1: Ja, ja. Oh. Dan kunnen de mensen meer leren over de digitale vaardigheden.
0: Ja.
1: Want dat is wel belangrijk. Ja. Ja.
0: Nou, en nou dus lekker roken in Eemsdelta in de bibliotheek als plaatsvervanger voor Martine.
1: Ja.
0: Ja. Want maar jou gaat hartstikke goed. En jij bent hier voorlopig voor het laatst.
2: Ja, ik ben hier voor het laatst rond en gezond. Want het is mijn laatste dag voordat ik mijn zwangerschap verlof ga.
0: Hartstikke leuk. Nou, ik vind het wel fantastisch dat je hier dan nog even wilt komen.
2: Ja, een mooie afsluiter, toch?
0: Ja, echt wel, hoor. Nou, en over afsluiters gesproken. Afgelopen zaterdag werd er ook wat afgesloten in Delfzijl, hè?
2: Ja, nou, we hebben met een traan in de oog afscheid genomen van het oude bibliotheeksgebouw. En dat was heel erg leuk. We hebben verschillende activiteiten georganiseerd en die waren eigenlijk al de laatste 2 weken. Konden bezoekers hier aan deelnemen. Dus boven mochten ze op de muren tekenen en ze mochten een slagzin bedenken. Bij de bibliotheek betekent voor mij. En de winnaar van de slagzin die wordt bekendgemaakt als we de bibliotheek officieel weer openen in het nieuwe gebouw.
0: Oké. Nou, het wordt wel spannend. Maar dat is niet het gebouw wat straks open gaat. Dat is dan echt het hele nieuwe gebouw.
2: Nee, het is ons tijdelijk nieuwe gebouw.
0: Nieuwe gebouw.
2: Dan wordt de winnaar bekendgemaakt.
0: Ja, ja.
2: Dus het gebouw op Landstraat nummer 12.
0: Landstraat nummer 12. En wanneer gaat die open? Hoe lang moeten de Delfzijlers het zonder biep doen?
2: Nou, de deuren openen voor bezoekers weer op 19 mei. En de officiële opening, dus de opening waarbij wij echt met op een feestelijke manier al onze bezoekers weer willen verwelkomen, is op 3 juni.
0: 3 juni. Dus dan is er weer een feestje.
2: Ja.
0: Leuk. En wat kunnen mensen die dag allemaal verwachten op 3 juni?
1: We zijn op dit moment nog een beetje druk bezig met het programma. Maar er zijn wel al een aantal dingen wat bekend is. De wethouder komt in ieder geval. En ook Rachel van de bibliotheek, die komt ook.
0: Dat is de big boss, hè?
1: Ja, de big boss, ja. Die komt ook langs. Ja, en mensen kunnen samen een puzzel gaan maken om het nieuwe gebouw te maken met elkaar. Dus dat is heel erg leuk. En allemaal andere verschillende activiteiten.
0: Leuk.
1: Voor jong en oud. Ja. Dus iedereen is welkom.
0: Een aanrader. En dan gaan we
2: voor iedereen die langskomt ook een lekker hapje en een drankje.
1: Oh ja.
0: en hoe laat begint dat dan? Ook weer om 10 uur 's morgens?
2: De officiële opening door de wethouder en Rachel is om 10 uur 's ochtends. Ja. Dus dat is echt het moment waarbij, ik hoop, een lintje wordt doorgeknipt. En in de middag hebben we dan activiteiten voor oud en jong. Dus daar willen we bezoekers echt verwelkomen en uitnodigen om echt door het hele gebouw te lopen. Alle kamers staan dan open. Zodat iedereen even kennis kan maken met een nieuwe bibliotheek, met een nieuwe plek. En iedere kamer is dus één activiteit.
0: Ja. Het is in de Landstraat. Het zijn volgens mij 2 verdiepingen, hè?
2: Ja.
0: En er is wel een lift in?
2: Er komt nog een zitlift in.
0: Een
2: traplift.
0: Ja.
2: Die was er toen ik de laatste keer er was nog niet, maar die zou nog moeten komen.
0: Ze hebben nog even de tijd.
2: Ja.
0: Oké. En dat programma, dat zei je al, dat is echt voor alle leeftijden, hè? Dat in iedere kamer, overal wat te doen is.
2: Ja, en alle activiteiten, daar kunnen ook alle leeftijden aan deelnemen. Wij hebben bijvoorbeeld voor kinderen hebben we ook voorlezen. Er worden weer buttons gemaakt, wat niet alleen maar voor kinderen, ook voor volwassenen heel erg leuk is. Er komt een vlaggenlijn. Je noemde net al de puzzel. Mm-hmm. Er komt een hele leuke film over de provincie Groningen die getoond wordt. Dus,
0: Die gaat doorlopend.
2: Die gaat doorlopend, ja.
0: Mooi. Dat is allemaal rondom Delfzijl en zijn nieuwe tijdelijke bibliotheek. Maar ik las ook weer dat jullie ook weer van start gaan met de stekjesruil.
2: Ja.
1: Ja, klopt. De stekjesruil. Ja, dat gaan we in alle drie de bibliotheken doen. En daar beginnen we 19 mei mee in Loppersum. En dan is 19 mei zeg maar de opening. En dan van 19 mei tot en met 23 mei kunnen mensen gewoon de hele week komen stekjes ruilen eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. En daarna gaat het naar een andere bibliotheek?
1: En daarna gaat het naar Appingedam. En dat is dan 26 mei tot en met 1 juni. En de opening is dan op 26 mei. En vervolgens gaat het naar Delfzijl. En daar beginnen we ook weer met een leuke opening op 2 juni. En dan tot en met 8 juni staan de stekjes in de bibliotheek.
0: Volgens mij zijn het in de bibliotheek alleen nog maar weer feesten en openingen.
1: Ja, alleen maar leuke dingen.
0: Ja. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Dan las ik ook nog iets over het verhalenpad in Eeuwsum. Is dat net zoiets als wat ooit in Ekenstein ook is geweest?
2: Het is hetzelfde idee, alleen deze keer op een andere locatie. Het boek Een Toren van Tijgers. En dat zijn dierengedichten. Dus ook gedichten voor jong en oud. En die zijn nu opgehangen op landgoed Eeuwsum. En mensen kunnen daar een route van... Ik moet het inschatten, maar ik denk 1,5 kilometer wandelen. En de gedichten lezen en genieten van de prachtige natuur daar.
0: Ja, het is daar. Ja, want landgoed...
1: En de lammetjes, die zijn ook geboren. Okay. Dus dat is ook superleuk.
0: Nog even, landgoed Eeuwsum, waar ligt dat precies? In onze gemeente ergens?
2: Dat ligt in Middelstum.
0: In Middelstum. Ja. Ja, dat je een beetje de goede kant uit gaat.
2: Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Maar de informatie, mocht je het nog een keer willen opzoeken... staat ook allemaal op onze website. Dus groningsebibliotheken.nl. En dan in de agenda kun je zowel de stekjesruil als de opening... en ook het verhalenpad kun je daar vinden en alles weer teruglezen.
0: Oké. Okay. Nou, zijn we nog iets vergeten te bespreken?
2: Nou,
0: de dames kijken elkaar aan. Ze zien er wel tevreden uit.
2: Ja, misschien alvast een beetje vooruitkijkend op juni. Ja. In juni hebben we een hele leuke activiteit voor jongeren. En dat is auteur Maren Stoffels komt naar de bibliotheek en biedt een schrijfworkshop aan.
0: En die schrijft hele mooie spannende boeken, dat weet ik. Ja.
2: We zijn heel trots dat we haar
0: naar binnen hebben gehengeld. Precies. Ja, super. Dan kunnen we het mooi in juni dan nog even. Ze komt begin juni of...
2: Ze komt begin juni. Zes juni volgens mij.
1: 8 juni.
2: Goed dat je dat... 8 juni.
0: Nou, dan hebben we volgens mij in ieder geval nog een woensdag voor die tijd om het daar nog over te hebben. Toch?
2: Ja.
0: Nou, en dan wens ik jou een hele mooie zwangerschapsverlof.
2: Dankjewel.
0: En een hele mooie tijd met daarna met de baby. En dan weer gezellig bij ons.
2: Ja, precies. Okay. Vanaf januari weer.
0: Vanaf januari. Tot volgend jaar, Martine.
2: Ja, precies.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip.

0: De slaapspeciaalzaak van het Noorden gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Mariana.
4: Technisch expert Jansen.nl. Omroep Het Hoge Land.

0: Lunchradio. Nu tijd voor Ted Luursma met de spreuk van de week.
1: 4 mei. Herdenken is vooruitzien. Dus wordt op 5 mei het vrijheidsvirus verspreid.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: We vervolgen Lunch Radio op woensdag en zijn alweer aangekomen bij het tweede uur. En dan bellen we zometeen eerst even met Karin Noeken. Daarna bellen we met Schelto Cruijff, want hij stelt in het Dagblad van het Noorden dat ziekenhuizen te groot zijn en veel te veel doen. Schelto is oncologisch chirurg in het UMCG. En dan praten we ook nog met Klaas Veenstra over de sponsorfietstocht voor Beatrix Oort. Onze column van deze week is van Richard Kemper en gaat over het plezier hebben in verjaardagen vieren. Maar het is zometeen eerst tijd voor onze vaste rubriek Wat gebeurde erop?

0: viel ons op in het nieuws? Wat viel ons op in het nieuws?
1: Wat gebeurde er op 6 mei? Op 6 mei 1889 wordt de Eiffeltoren officieel geopend. Het is het meest opmerkelijke gebouw van Parijs dat door velen wordt gezien als een van de niet-klassieke wereldwonderen. De opening van de toren in 1889 is geen toevallige keuze. Het is in dat jaar namelijk de 100ste verjaardag van de Franse Revolutie. Op 6 mei 2002 wordt politicus Pim Fortuyn doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. De moord veroorzaakt veel ophef in binnen- en buitenland en maakt een discussie los over de vrijheid van meningsuiting. Er doen tevens verschillende complottheorieën de ronde, waarover diverse boeken en documentaires zijn verschenen. Op 6 mei 1992 overlijdt Marlene Dietrich op 91-jarige leeftijd. Marlene Dietrich, een iconische Duits-Amerikaanse actrice en zangeres, is wereldberoemd geworden door haar rol in Der Blauwe Engel uit 1930. Als gevierde Hollywoodster staat ze bekend om haar felle verzet tegen het naziregime en steunt ze de geallieerde troepen. Ook breekt ze met traditionele genderrollen door in mannenkleding, zoals smokings, te verschijnen. Dit maakt haar een symbool van geëmancipeerde vrouwelijkheid. Ze wordt beschouwd als een van de grootste filmlegendes van de 20e eeuw. Haar lied Lili Marleen is gedurende de Tweede Wereldoorlog zeer geliefd bij soldaten. En omdat de dagen van herdenken en vrijheid vieren nog maar net achter ons liggen, vinden wij het toepasselijk om er nog een keer naar te luisteren. Hier is Marlene Dietrich met Lili Marleen.

0: In Duikwerd verandert de wijk aanstaande zaterdag in een levend podium. Tijdens een theatrale wandeling nemen bewoners en makers mee langs verhalen, muziek en kunst, gewoon in hun eigen straten. En ik spreek daarover met artistiek leider Karin Noeken van De Wijde Wereld. Welkom in de uitzending, Karin.
1: Hallo.
2: Hoi.
1: Hoi.
0: Hé, hey, wat is dat precies, Wijk de Wereld? En wat willen jullie bereiken met die theatrale wandeling?
1: Nou, de Wijk Wereld is een wij zijn altijd aan het werk in wijken waar we mensen willen enthousiasmeren om mee te doen met ons en hun verhalen en de wijkverhalen en om die eigenlijk om te toveren tot theater en dans en foto's en films om ook het verhaal van de wijk te vertellen. En tegelijkertijd is dat ook een sociale, ontstaat er ook een sociale cohesie. In de zin dat mensen elkaar leren kennen, de wijk leren kennen. En dat heeft effect op het wonen in de wijk en de zichtbaarheid van de wijk. En de wijk ook eens een keer weer anders zien dan wat je misschien altijd gewend bent. Of wat je niet ziet of wat je wel ziet.
0: Dat
1: is een beetje wat we doen.
0: Het wordt er allemaal gewoon een beetje leuker van.
1: Nou ja, dat is een beetje wat we hopen, hè? Want we horen natuurlijk altijd de slechte dingen, hoor je altijd, lees je altijd. En de mooie dingen hoor je natuurlijk nooit. Terwijl er altijd wel hele mooie dingen gebeuren in wijken. En dat is een beetje wat wij toch willen laten zien en horen. En ook het ophalen van verhalen, hè? Dat is natuurlijk ook allemaal erfgoed. Ja. De wijk zit vol met immaterieel erfgoed wat dat betreft.
0: Hey, nou was ik verleden jaar bij de voorstelling of de theater in de Molenberg. En nu is het in de wijk zelf. Wat kan ik dan verwachten als ik nu weer kom? Ik heb verleden jaar trouwens erg van genoten hoor. Vond prachtig.
1: Kijk, ja, nou ja, het voordeel van een theater is dat je echt een podium biedt en een lichtje erop en heeft het een ander soort aandacht. En nu was de Molenberg, gaat natuurlijk, van de week werd alles
0: gesloten.
1: Door Bert Visser verkocht enzovoort.
0: Vooral de mooie lampen naar het plafond.
1: Ja, precies. Dus daar konden we ook niet naartoe, helaas. En toen dachten we, en het heeft sinds vorig jaar zoveel energie gebracht in de wijk, dat we dachten, nou, laten we nog een keer ernaartoe gaan, omdat de energie ook goed was en de wijk het ook een bijzondere, lieve, mooie wijk is. En toen dachten we, wat nou als we het in de wijk doen en ook de bewoners laten zien dat het, dat het ook een mooie wijk is. Hè? Dus dat je ook op die manier een keer door je wijk kan gaan kijken in plaats van wat er allemaal niet klopt
0: of
1: niet goed is.
0: Ja. Ja. Maar het is ook voor mensen niet uit de wijk, hè? Die kunnen ook komen kijken. Wat kan ik, als ik nou kom kijken, wat beleef ik dan allemaal onderweg? Of verklap je dan te veel?
1: Je ontmoet eigenlijk een beetje de talenten van de wijk. Dus we hebben Gina, die maakt prachtige schilderijen. We hebben Henk, heeft hele mooie foto's gemaakt van de wijk. We hebben een theatergroep die verhalen vertelt uit de wijk. In die zin hebben we ook een gastoptreden. Dat is het Chanticoor Om Vierde. Die gaan liedjes zingen onderweg. En ook vanuit Edestaal. Hè? Want Edestaal heeft ook aan de zijkant van de wijk gewoond. Dus we laten, je ontmoet de Duikwerd op een andere manier dan dat je misschien denkt. Ja. En we hopen een beetje het vooroordeel over Duikwerd op een andere manier. Dat we dat een beetje kwijt zijn na einde van de wandeling.
0: Nou hoor ik net het koor uit Op Wierde met Chanties. Ja. Eigenlijk zou het ook wel mooi zijn als er een koor uit Duikwerd was, maar die is er nog niet.
1: Nee. We hebben een poging gedaan en oproep gedaan of mensen het leuk zouden vinden om in een koor te zingen. Nou, dat kwam niet helemaal van de grond nog. Dus dat is nog in de toekomst een idee om dat op te zetten. En we wilden ook wel iets brengen over het feit dat Edestaal daar natuurlijk ook gewoond heeft. Dus toen dachten we van, en ik had Robert van Op Wierdekoor had ik gevraagd, goh, zou jij dat koor dan willen opzetten? Nou, dat lukte niet helemaal. En toen dachten we van, nou, dan gaan we een gastoptreden doen.
0: Ja,
1: En dan zien alle mensen hoe leuk het is om in een koor te zingen. En dan kunnen ze zich gewoon opgeven. En dan gaan we alsnog een koor opzetten.
0: Want niks is zo verbindend als samen zingen.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is echt superleuk.
1: Daar word je heel blij van.
0: Heb je in Spelen nu dezelfde bewoners weer mee als verleden jaar? Of heb je ook anderen nog daarbij betrokken?
1: Een aantal zelfde mensen doen weer mee. En dat was voor hun vorig jaar ook voor het eerst. Dus het is alleen maar leuk om dat nog een keer te doen. En er zijn ook wat andere nieuwe mensen bij betrokken. Ja. En er zijn ook een aantal mensen die niet meedoen, maar die gewoon dan nu meewandelen. Ja. We hebben het COA ook gevraagd van, hey, komen jullie, hè, want het zit ook aan het tuikert vast. Komen jullie wandelen? Dus ja, we hopen eigenlijk op een burenontmoeting.
0: Je moet je aanmelden of is dat niet per se nodig? Kan je ook zo komen?
1: Je mag gewoon zo komen.
0: Oké, en dan wat zijn de toegangskosten?
1: Dat is maar €2.
0: Oh, dat is te doen.
1: En dan krijg je ook nog koffie, thee en een lekkernijtje krijg je nog. Dus,
0: dat kan je nergens...
1: En je krijgt... Nee.
0: Kan je nergens goedkoper krijgen?
1: Nee. We vinden het belangrijk dat mensen komen en de wandeling ondergaan. Ja. En dat we laten zien wat Tuikert is. En,
0: hoe mooi Tuikert is.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, ik wens je heel veel plezier en heel veel succes zaterdag.
1: Ja, en, dankjewel.
0: Zet hem op.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, okay. En welkom iedereen.
0: Ja, oké. Okay. Hoi.

0: Ziekenhuizen zijn te groot en doen te veel, stelt Schelto Cruijff in zijn nieuwe boek Hoe gezond is het ziekenhuis eigenlijk? Schelto staat bekend om zijn scherpe blik op de efficiëntie en menselijkheid van de ziekenhuiszorg. En ik ga er met hem over praten. Welkom in Lunchradio, Schelto. Je spreekt trouwens met Ted, niet met Jannie. Want die zou het interview doen en die heeft contact met jou gehad, maar die is helaas een beetje ziek.
1: Dat kan gebeuren, hè?
0: Ja, overkomt iedereen.
1: Yes.
0: Ja. Hey, jij, in het Dagblad van het Noorden lazen we dat jij zegt dat ziekenhuizen te groot zijn en te veel doen. En wat is volgens jou nou het exacte kantelpunt waarop een ziekenhuis te groot wordt voor de patiënt?
1: Ja, dat te groot, ja, dat is een beetje uit verband getrokken. Maar wat ik daarmee bedoel is dat we moeten eigenlijk andersom draaien. Dat is dat gezondheid eigenlijk te verdienen is buiten het ziekenhuis. En als het echt helemaal misgaat en op een gegeven moment wil het niet meer, dan hebben wij natuurlijk in de afgelopen...
0: Hallo, volgens mij valt de verbinding een beetje weg. Schelto wil net zeggen... Hallo, Schelto? Hallo? Ik denk dat we eerst maar muziekje moeten doen.

0: weer verder met ons gesprekje. De techniek liet ons even in de steek. Maar jij was aan het woord, hè? Wat was je maar weer aan het vertellen?
1: Nou ja, waar het meer om gaat is natuurlijk dat het ziekenhuis, dat staat tegenover gezondheid, hè, dat is een tegenstelling. En we moeten natuurlijk zo lang mogelijk proberen uit dat ziekenhuis te blijven. En die gezondheid is met name buiten het ziekenhuis te verdienen. Dat is eigenlijk wat ik ermee bedoel. Ja, dus, ja. En de aanname is toch een beetje ontstaan dat we heel veel van die problemen die buiten zich ontwikkelen, dat we die dan in het ziekenhuis kunnen oplossen. En dat wil ik met name wegnemen, die verwachting.
0: Ja, het is meer dat je, je gedrag zo en je levenswijze zo moet aanpassen dat je eigenlijk het ziekenhuis kan vermijden.
1: Ja, dat er zijn allerlei veranderingen in de maatschappij op dit moment, in ons voedselpatroon, gebrek aan beweging, kinderen staan alleen naar een telefoon. Allerlei psychische uitingen ook, waardoor wij toenemend ongezond worden. En er wordt toch een beetje naar het ziekenhuis gekeken van, kunnen jullie dat oplossen? Maar dan moeten we toch echt anders zien, zeg maar.
0: Ja. Nou, noem jij dan ook ergens dat ziekenhuizen te veel doen? Dat is ook als komt dan door het gedrag van ons. Ja. Maar zijn dat ook dingen waar je zegt van, nou, die behandelingen zouden we eigenlijk niet moeten doen? Of als mensen zich zo, dan hoeven die behandelingen niet meer?
1: Ja, dus zeg maar, kijk, heel veel belangrijke en fijne behandelingen die er zijn, die de kwaliteit van mensen als individu kunnen verbeteren. En daar heb ik in mijn familie zelf ook voorbeelden van. Maar er zijn ook zeker behandelingen die we doen, die aan zich voor sommige mensen heel goed zijn, maar bij anderen moet ik misschien zeggen, dat draagt misschien niet zoveel bij meer, zeg maar. En dan, wij hebben ook zeker een behandelreflex in het ziekenhuis. Daar worden we wel steeds kritischer op, maar dat kan ook zeker beter nog.
0: Ja, met een behandelreflex bedoel je, als iemand met dat en dat klacht komt, dan doen we dat automatisch.
1: Automatisch hoop ik niet, maar het is wel zo dat, kijk, het is natuurlijk zo dat als je iets organiseert, een heel programma, verpleegkundigen erbij, operatiekamers, technieken, ook een ziekenhuis is uiteindelijk toch gewoon een plek waar dingen uitgevoerd worden. En als daar mensen komen met dat probleem, ja, dan wil het ziekenhuis en de dokters en de mensen dan ook graag iets doen. Hè? Dat zit er toch in. Dat weten wij ook. Dat is eigenlijk met alles. Of het nou een stichting is, eerder noemde ik Decentie, of iedereen maakt zich ergens voor klaar en wil dan in de uitvoerende modus. En dat, ja, met zorg moet je dat, als dat niet strikt genomen echt bijdraagt, zoveel mogelijk in die zin op de rem trappen als het niet iets oplevert.
0: En zie je dan ook een verband met de leeftijd van de patiënt? Dat hoe ouder, hoe minder behandelingen nog? Of zie ik dat verkeerd?
1: De leeftijd is een belangrijke factor. Vroeger, toen ik opgeleid werd, zeiden we, boven een bepaalde leeftijd doen we dingen niet meer. Zo kijken we daar niet meer tegenaan. Leeftijd is één van de factoren die ervoor kan zorgen dat je kritischer moet omgaan van, moeten we dit nog wel doen? Ja. En als je leeftijd hoger wordt, dan wordt je lichaam minder weerbaar. En dat betekent dat je ook minder van die aanslagen kan hebben die wij toedoen aan mensen. Ook al is die met de beste intenties. Want wat wij eigenlijk altijd doen is, we doen een aanslag op je lijf. Proberen iets weg te nemen of iets te veranderen, waardoor daarna de natuur of het lichaam zelf weer de goede kant op kan gaan. En als jouw weerbaarheid daarvoor te laag is, dan moet je dat soms niet meer doen. Want dan is de opbrengst eigenlijk niet meer goed voor jouzelf ook. Hè?
0: Nee, dat is zo. Nou begrijp ik ook dat een andere kant van al die grote ziekenhuizen is ook dat ze eigenlijk tegen de duurzaamheid zijn. Dat ze ontzettend veel vervuiling met zich meebrengen en CO2.
1: Ja, dat is zeg maar waar het boek een beetje mee eindigt. Hè? Dus het zeg maar, het gaat zo van, ja, hoe zijn ziekenhuizen eigenlijk ontstaan? Want heel veel mensen denken dat ze er al eeuwen staan, maar dat is natuurlijk niet zo. En dan vervolgens gaan we een beetje kijken van, goh, wat is nou eigenlijk wat het maatschappelijk oplevert? Nou, dat valt dan aan gezondheid best wel een beetje tegen als je bekijkt wat het kost. En dan op het eind gaat het over, ja, wat is dan eigenlijk de schade van die ziekenhuizen? En dat is kilotonnen afval en CO2 en een industrie die, laat zeggen, meer uitstoot dan de vliegindustrie.
0: Ja.
1: En ja, dat is belangrijk om te belichten. Dat is dus niet allemaal zo van, het moet dan maar weg. Maar wel belangrijk voor het perspectief wat wij die zorg hebben. Dat we daar niet alleen maar van denken dat het allemaal maar goed is. En ook dat het een oneindige buidel mag zijn die geen bodem heeft.
0: Nee. En wat zeg maar, vinden jouw collega's er nou van? Want eigenlijk is dit denk ik wel een heel ander soort boodschap als wat anders in de medische wereld naar voren komt.
1: Ja, dat wordt mij heel veel gevraagd. ja, ik denk eigenlijk de meeste collega's zijn in zekere zin wel eens. Dan is die boodschap misschien naar buiten iets minder uit. Maar we weten allemaal wel dat we in een transitie moeten komen als we iets willen houden wat waardevol is in de toekomst, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus wat ik gisteren met iemand besprak is, nee zeggen tegen het ene is ja zeggen tegen iets anders. Hè? Dus nee zeggen klinkt negatief. Maar dat betekent dat je ruimte hebt om iets wat wel waardevol is, waar echt waardevolle zorg is wel te doen. Hè? Dus het, in de zorg gaat het alleen maar over keuzes maken de hele dag. Dat weet eigenlijk stiekem ook iedereen. Dus in zekere zin is het niet per se een nieuwe boodschap, maar het hele duurzaamheidsaspect eraan. En dat die zorg wat betreft gezondheid relatief voor de maatschappij, hè? Dus niet voor de individuele maatschappij, relatief weinig oplevert. Dat is denk ik wat er nieuw aan is.
0: Ja. Ja, en voor de buitenwereld klinkt, want een hele wantrouwende geest of kritische geest zou kunnen zeggen, ja, dit kan ook wel mooi een pleidooi zijn voor bezuinigingen. He, we gaan behandelingen niet meer doen. Lekker dan.
1: Nou ja, kijk, bezuinigingen is altijd een heel andere insteek. Hè? Want dan zeg je van, nou, we moeten minder uitgeven, waar gaan we de kaasschaven overheen halen? Ik kom eigenlijk vanuit een heel ander perspectief. Ik kom veel meer van, als je scherp kiest, dan lever je ook betere zorg. Hè? Dus dat betekent dat je echt zegt, dit gaat echt die persoon veel kwaliteit opleveren. En voor die persoon minder. Die kan beter niet in het ziekenhuis komen. Die kan ook complicaties krijgen, allerlei andere problemen. En ja, dus dat heeft niets met bezuinigingen te maken. Okay. Maar wel is het zo dat iedereen weet dat wij echt in het ziekenhuis dat beter moeten doen, willen we zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor die mensen die er wel veel profijt van hebben.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is zo. Dat kan geen mens bijna mee oneens zijn.
0: Nee. En nou loopt dit nou ook nog parallel? Bijvoorbeeld in Noord-Nederland is er veel discussie over het openhouden van kleinere regioziekenhuizen. Nou, hier in Delfzijl huilen we er nog steeds over dat ons Delfzicht verdwenen is, als we een beetje in de sentimentele bui zijn. Maar heeft dat er nou ook nog mee te maken dat je zegt, die kleinere moeten, of staat dat die helemaal los van?
1: Nee, dat wil ik hier los van houden, deze discussie. Ik weet wel dat, laat ik zeggen, dit is meer een generieke overweging. En ook een persoonlijk initiatief om dit boek te schrijven, zeg maar. Maar het is wel, kijk, ik weet dat het sluiten van kleinere instellingen regionaal, dat levert gewoon altijd veel emoties op bij mensen.
0: Echt wel.
1: En dat is zo. En dat daar is ook alle begrip voor. Ik denk dat dat ook niet zo is dat we dat bewust willen of iets dergelijks. Maar het heeft allemaal ook met keuzes te maken. En zoals we weten doen keuzes soms ontzettend veel pijn.
0: Ja, ja. Ja, keuzes blijft altijd moeilijk in het leven.
1: Hey,
0: ben ik nog iets vergeten te vragen? Of is er nog iets wat jij kwijt wil naar aanleiding van jouw boek?
1: Nee, nou, ik denk dat het goed is. Mij opviel is dat afgelopen zaterdag stond ik langs de lijn. En bij het voetbal, en toen kwamen er mensen naar me toe en die zeiden, nou, naar aanleiding van jouw verhaal heb ik ook een discussie met mijn ouders gevoerd over wat ze allemaal nog willen als ze straks zeg maar ziek worden. Nou, dat heb ik in dat artikel ook gezegd, dat ik dat met mijn ouders heb gedaan. Ik zou iedereen willen aanmoedigen, doe dat nou. Ik heb echt nu al 14 mensen die zich bij me gemeld hebben en zeiden allemaal, nou, het was heel fijn en nu weten we het ook hoe we het gaan doen. En het lucht ook op. Dus dat zou ik willen meegeven. Voer allemaal het gesprek met elkaar. Want wij zien nog veel te vaak mensen op de spoedeisende hulp die hartstikke ziek zijn, waar dat gesprek op dat moment voor het eerst gevoerd wordt. En dat moeten we echt niet willen met z'n allen. Ik denk dat echt heel waardevol is als een paar mensen die dit horen nu denken, nou, vooruit, dat ga ik dan ook maar doen.
0: Toch maar met pa en moe of toch maar met mijn kinderen in gesprek.
1: Ja, neem er iets lekkers te drinken bij. Plan er een middag voor. Het is echt, natuurlijk, het is best spannend, maar het is ook heel bijzonder om dat met elkaar te kunnen bespreken. En dat is ook waarom je familie bent, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, ik denk dat dat een hele wijze raad is. En ik denk dat we toch ook wel blij mogen wezen dat je het boek geschreven hebt. En dat het nou, dat erover geschreven is in de kranten.
1: Nou, dank voor het uitnodigen.
0: Jo, en jij bedankt, hè? Doei.
1: Oké, doei.

0: Een bijzonder initiatief met een warm hart voor het Noorden. Een oud inwoner van Delfzijl, tegenwoordig woont hij in Engeland, stapt binnenkort samen met vrienden op de fiets voor een lange tocht van Londen naar Haren. Doel: geld inzamelen voor Beatrix Oort. En over deze actie spreken we met Klaas Veenstra van die vereniging. Welkom in de uitzending, Klaas.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Hoe kwam deze bijzondere fietstocht vanuit Engeland eigenlijk bij jullie onder de aandacht?
1: Hij stuurde mij een brief, want hij hoorde mij geregeld op de Radio Noord. Wij organiseren ook klaverjaarstoernooien enzovoort. En daar hoorde hij altijd maar de stem van Klaas Veenstra met het verhaal. Nou, klaverjaarsers komen naar ons toe enzovoort enzovoort. En dat heeft bij hem dus gewerkt ten opzichte van, ja, hoe kan ik dus actief zijn voor Beatrix Oort. Doordat zijn zuster heeft langdurig bij Beatrix Oort gelegen met MS. En daardoor kreeg hij het initiatief om dus naar ons toe te reageren. Om dus te vragen, mogen wij dus meedoen bij de vrienden van Beatrix Oort. Om voor Beatrix Oort de afdeling recreatie actief te zijn.
0: Ja, want dat had ik nog vergeten te zeggen. Nee, jij bent van de vereniging voor Beatrix Oort.
1: Beatrix Oort.
0: Wat zeg je?
1: De vereniging Vrienden van Beatrix Oort.
0: Vrienden. En daar ben je al heel lang actief in, hè?
1: Ja, deze vereniging bestaat dus nu, vanaf 1999. Maar ik ben al als tienjarige ben ik begonnen voor Beatrix Oort. En ik ben nu 83.
0: Dus, hoe komt dat jij zo betrokken bent geraakt met Beatrix Oort?
1: Als zesjarige heb ik 17 maanden in Beatrix Oort Abelska verbleven met nog twee broers.
0: Oké.
1: Daar heb ik het virus ook aan overgehouden, zeg maar.
0: Ja. En zo ben je betrokken geraakt bij en altijd gebleven bij Beatrix Oort.
1: Ja, want Beatrix Oort begon in 1953 met activiteiten en een grote verloting te organiseren voor nieuwbouw in Appelska. Maar door professor Ierland van het Academisch Ziekenhuis, die altijd operaties moest plegen in Appelska, die had liever er wat dichterbij. En zo is het naderhand, door de hogere instanties is het dus Haren geworden.
0: Ja, oké. En nou, gaan we even weer terug naar die fietstocht. Want kan je ook iets over de fietser Michael van Broekhoven vertellen? Dat oud-Delfzijlster, begrijp ik?
1: Ja, nou, ik kan er op zichzelf weinig van vertellen, want hij heeft mij gewoon die brief geschreven. En naar aanleiding van die brief hebben wij dus in december een persoonlijk gesprek gehad in Niebert in het wegrestaurant in de Klaver. Toen was hij in Delfzijl. En toen is hij dus naar Niebert toegekomen en daar hebben we een gesprek gehad. En zo is het dus.
2: Tijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken

0: Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

Yeah.

omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fuck de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van velen.

0: Gabi, luister nou. Vorige keer stond je ook met buikelijk op je hoofd. Heb je er ook aan te keilen? Echt, volgende keer dat jij je bek open trekt.
1: Hey, grap.
0: De stomach, ja?
1: Hey, grap.
0: Je huig, de dag dan in je rug gaat.
1: Hey, grap.
0: Maar ik heb echt genoeg van jou nou.

ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet opnemen.

omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

ze broen en soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of goeie dikke steen.

0: dom, lompe, famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lompe, famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20 begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40e jaar... aan het eind van de 40e jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Hè? Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: Ja. Wat is jouw schrikkelen ook?
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin. Aha. Wat geef je niet van schild, want schild met een mooie zijn nooit. Aha.
2: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha. Hey, doe.
0: Wat ben je daar voor spruut?
1: Aha. Wat geef je niet van schild, want schild met een

0: Maar stuur aan de leer op mijn kop.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar het geeft me niks verschil, want het scheelt met een mooie slide.
0: Aha.
1: Hé, hey, doe.

0: Morag, Dean Baxter nooit schooit. Aha. Aha. Want je weet niks van schild, want schild met een moorse nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al braait? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Een maat geef je niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Hey doe,
2: even een valt gebit.
0: Aha.
3: Hé, hem kijk, hè.
0: Hey doe, doe echt niet, kom ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Een maat geef je niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Een leed geef je niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Ja, hartstikke bedankt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Elke ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende maag.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Er is verrekte veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil. Maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogels. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch Expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

de man. Een buurt met geld kan niet scoren. Nee, we houden ook de toppers voor het noorden. We willen knokkers, geen apigolo's. Probeer potentieel uit de streek aan te boren. Een echte held blaast hoog van de toren. Makkers schoppen, wij worden geschoren. Kevin's doel kan ons wel bekoren. Wel kan ons feestje nou nog verstoren. We knalden door tot het ochtendgloren. We

sfeer te verrieten. We wilden techniek en night over me leak. En speelt een speler zich in de kijker. Laat hem dan niet tussendoor verdwijnen. Torres verdwijnen voor al

so pretty. Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangezwabberd door een kleuter vol gekladder. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schuilt die

een paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Molle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan. Oh my dear, you are so pretty, met je gevel vol graffiti. Amsterdam, mafieu, amour, een vedette op haar retour. Maar ze telt nog steeds voor twee, Amsterdam, holla die.

smells so pretty. Always pretty. Forever pretty.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

Hoi, het is woensdagavond bij Omroeper Hoogland en welkom bij Heel Rock'n'Roll Radio aflevering 153. Mijn naam is Ben Verwerda en tot een uur of tien hoor je hier heel veel nieuw werk, vaste rubrieken en twee uur pure rock'n'roll. Dus het is tijd om het volume hoger te zetten. Dus zet je volume op 10 en let's roll with heel rock'n'roll radio. We gaan beginnen met The Milkman en het nummer heet Waiting for Some Rock'n'Roll. Ja, een nieuwe single van deze band uit Engeland. En ik zou zeggen, wacht niet langer en luister naar heel rock'n'roll radio. En in mei komt een album uit dat de Milky Way gaat heten. Heel leuk gevonden. Waiting for Some Rock'n'Roll van The Milkman.

Ja, mooi titel om mee te beginnen, vond ik. Waiting for some rock'n'roll. En wat ik al zei, wacht niet langer en luister naar heel, heel rock'n'roll radio. We gaan door met Frank Cardusti. Dat zijn er heel veel C's. Er zit al een C in Frank. Ik tel er vier zo'n beetje. Het nummer heet Self-Righteousness. En dat is van dit jaar. En dit nummer staat op het album Sheeple, dat onlangs is uitgebracht. En Self-Righteousness, waarin de vraag wordt gesteld: wie denk je wel dat je bent?

Ja, prachtig nummer van Frank Carducci. Ja, van het album Sheeple dus. Dat is een beetje verbastering tussen schapen en mensen. En dat bedoelen ze volgens mij allerlei mensen die blind van alles achterna lopen. Zoiets dergelijks. We gaan naar Suede Aces, Part of Distraction. Dit staat op het pas uitgebrachte debuutalbum van de band en dat draagt ook de bandnaam.

Ja, lekker nummer. Ja, prachtig. Ja, we gaan door met de Blue Tonics. Ik kondig vorige week al aan dat ik nog een nummer zou doen van het nieuwste album van de band, Faster Boogie. Want ik kon eigenlijk niet kiezen tussen beide. En de vorige keer was een rustig nummer. En we gaan nu van datzelfde album You Got To Move doen. En dat dit komt dus van de Blue Tonics.

prachtig. Prachtig nummer en ook een prachtig album, Vasta Boogie van de Blue Tonics. Prachtig. Ja, hoe vaak wil je het woord prachtig zeggen, Ben? Nou, allemachtig prachtig. We gaan naar het eerste item van de uitzending. Yeah, yeah, zo is dat. We gaan naar de jaren 90. En volgens mij bij de tweede blok ook. We gaan luisteren naar Jane's Addiction met Been Caught Stealing. Of Been Caught Stealing, ja. Uit 1990. En dit nummer gaat over de kick die je krijgt als je voor de lol spullen uit een winkel steelt. Ik heb geen ervaring. Perry Farrell, de leadzanger van Jane's Addiction, heeft er een geschiedenis van zijn luisteraars aan te moedigen dingen te doen die illegaal of ongezond zijn. En het geblaf in dit nummer is afkomstig van Farrell's hond Annie, die probeert de zangcabine in te komen. En het nummer komt van het album Ritual, The Low Habit Tool uit 1990.

Leuk, mooi. Change Addiction met Been Caught Stealing. Ja, en over classic rock songs gesproken. We gaan naar een mooie cover uitgevoerd door Savannah Pope. En deze artieste doet dat samen met Adam Gamirez, een gitarist, zanger. En beide komen uit Los Angeles. Ja, welke classic rock song is dat dan, Ben? Dat is Crazy on You.

Ja, mooi. Mooie uitvoering van deze klassieke. Mooie cover. We gaan door naar het volgende item. Ja, zo is dat. We gaan door naar album van de maand. En deze maand, de maand mei, is dat Magnolia Medicine van Brother Kane. Ja, het is maar even dat je het weet. De magnolia symboliseert veerkracht. Dus het is geen wonder dat Brother Kane heeft gekozen om deze machtige boom centraal te stellen bij de terugkeer van hun originele muziek. En dat is voor het eerst in 28 jaar. Magnolia Medicine is 17 april verschenen op Double Dragon Records. En je ziet de magnolia ook afgebeeld in het goud op een zwarte albumhoes van hun album, als het ware. De gele maand mei dus nummers van dit prachtige album. Helaas 1 week minder in verband met een korte vakantie in mei. Maar we hebben al eerder 2 singles gebracht van dit prachtige album. We gaan nu luisteren naar het nummer Blinded by the Sun van Brother Kane.

lekker hoor. Brother Kane, Blinded by the Sun. Van het album dus Magnolia Medicine. Wat je dus de hele maand mei, als er in ieder geval een uitzending is, hoort. We gaan door met Troy Redfern met het nummer Sacrifice. Ja, dat is een Britse slide-gitarist en eenmansband. En die heeft dus een nieuw album uitgebracht. Dat heet Retribution. En uiteraard staat dit nummer erop, Sacrifice.

Ja, mooi hè. Ja. Hoe noem je ook zoiets? Hè? Een beetje onheilspellend stuk muziek, zeg maar. Heel spannend gemaakt. Troy Redfern. Heb je nou een suggestie voor een item? Ja, altijd welkom. En dan kan ik het ergens in een volgende uitzending plaatsen. En je kunt ze mailen naar ben@omroepethogeland.nl of je maakt een opmerking op de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. En appen naar de studio is natuurlijk ook altijd leuk. 06-139-28-528. Ja, de band Elephants and Stars uit Canada, die hebben een nieuwe single. En het album Philistine Vulgarity, wat een titel, verschijnt in juni. Maar we gaan eerst luisteren naar de single en die heet Take It All.

Ja, mooi nummer van Elephant and Stars, een nieuwe single dus. Ja, de volgende band, we gaan naar Asteroid B612. We gaan luisteren naar het nummer Straight Back to You. En dat is uit 1997. Want Asteroid B612 is een rock'n'roll band die in 1992 is opgericht. En ze rocken dus nog steeds. En ja, in deze uitzending vond ik het wel leuk om een nieuw nummer van toen te doen. Van het begin en later in de uitzending hun nieuwe single. Dus we gaan eerst naar het oude nummer luisteren. Die is dus dan uit 1997. En verderop in het tweede blok doen we dan het nieuwere nummer. Deze heet Straight Back to You.

Ja, prachtig. Straight Back to You. Ja, na dit rock'n'roll geweld van Asteroid B612 hebben jullie wel even het volgende item verdiend.

Ja, zo is dat. Af en toe is dat even nodig. Anders worden jullie na dat rock'n'roll geweld helemaal hyper en stuiteren jullie door de kamer. Dus af en toe moet ik jullie even weer tot rust brengen. En dit keer gaan we dat doen met Johnny Depp en Imelda May. En die geven een nieuwe interpretatie aan Shane McGowan's Haunted. Voor het aankomende tribute album ter ere van Shane McGowan's blijvende songwriting erfgoed. Ja, bijzonder nummer, heerlijk rustig en een bijzondere samenwerking. En Imelda May, die gaan we deze zomer nog zien in Grollo. Dus ik ben benieuwd. Gaan in ieder geval luisteren naar het nummer Haunted.

Ja, mooi gedaan. Een bijzondere samenwerking. Johnny Depp en Imelda May. Ja, Johnny Depp die kan dus toch wel een stukje zingen en niet alleen maar acteren. We gaan ook weer een cover. We gaan naar Return to Dust. En de band heeft een eigen heavy versie uitgebracht van Outkast Hey Yeah. En Matt Michel van Poesver heeft ook een bijdrage aan het nummer gelezen. Dus we gaan luisteren naar Return to Dust, Hey Yeah, featuring Matt Michel.

0: Ja, mooi. Return to Dust met Matt Mitchell. Ja, we zijn bijna zo'n beetje wel in het tweede blok beland volgens mij. Maar laten we die gewoon maar aankondigen. Het tweede blok.
1: Hey! Hey! Rock and roll radio!

Ja, zo is dat. Zodat je weet dat je nog steeds luistert naar heel, heel rock'n'roll radio. En we gaan door met de Coogees. De Coogees is een klassiek rock- en psychedelische band uit Adelaide, Zuid-Australië. En is opgericht door een familie van muzikanten bestaande uit broers en neven, begreep ik. En we gaan luisteren naar het nummer War Song.

Ja, mooi nummer van de Coogees en een belangrijke boodschap. War Song. We gaan door met Michael Willie Wilhelmson. Ja, ja. Het nummer heet The Shepherd Song. En oftewel, eigenlijk kan je het ook afgekort en zo noemen ze het ook, de MWW Band. En dat is een solo project van de Zweedse singer, songwriter en gitarist uit Stromstad. En dit is dus de nieuwste single, The Shepherd Song.

Ja, duistere muziek en hij vraagt zich wat dingen af van Michael Willy Wilhelmson, oftewel de MWW-band. Dat maakt het toch wel wat makkelijker, hè, in het uitspreken. We gaan naar het volgende item toe. Ja, en je hoort het publiek juichen aan het begin. En dan gaan we natuurlijk naar de live track van de week. En deze keer heb ik gekozen voor een nieuwe single van Blackberry Smoke. Ja, Blackberry Smoke, de vaandeldragers van de Sound & Rock, hebben vorig jaar augustus hun versie van de Bad Company klassieker Run With The Pack uitgebracht. Het nummer staat op het tribute album Can't Get Enough, Tribute to Bad Company, dat op 24 oktober 2025 is verschenen. En ik heb daar toen ook wel nummers van gebracht. 24 april brachten zij ook nog deze live opname uit. Dus ik dacht, nou, die gaan we toch lekker doen. Ik heb het over het nummer Run With The Pack, Blackberry Smoke.

Ja, mooi. Mooie live versie van Run With The Pack door Blackberry Smoke. Ja, dan komen we weer terug bij Asteroid B612. We gaan, ja, eerder in de uitzending had ik dus dat nummer uit 1997 gedaan. En nu dus een nieuwe single van de band. En die heet Saint Louis.

Ja, mooi hoor. Ja, mooie nieuwsingle van Asteroid B612. Ja, gaan we. Nou, deze draai ik dan maar op uit Klaas. Klaas had gisteren geen uitzending. Die is op Bevrijdingsfestival in Assen. Heeft een paar mooie bluesbands gezien. In ieder geval heeft een mooie avond gehad. Op de duur werd het wel een beetje koud. Maar we gaan een nummer doen dat heet Real Blues. Ja, helaas is het geen blues, Klaas. Het is namelijk van The Hangman. Dat is een legendarische underground rockband uit Los Angeles. Die in 1986 opdook met een geluid dat de bravoure van hard rock en de rauwe energie van punkrock combineert met Amerikaanse roots. En ze hebben een mooie nieuwe single en ze zijn ook aan het toeren. The Hangman met Real Blues.

Oh, ik moet de microfoon nog eenmaal zeggen. Ja, ik vind dit wel een lekker nummer van Hangman. Prachtig, Real Blues. Heerlijk nummer. Zal ik nog wel thuis denk ik ook nog wel vaker opzetten. En ik had het van de week, van vorig weekend geselecteerd. En de Hangman ging ook de Facebookpagina volgen van heel Rock'n'Roll Radio. Ja, dat vind ik toch altijd weer een hele eer. En dan nu is het tijd voor de Classic Rock Magazine Track of the Week.

Ja, elke week selecteert Classic Rock Magazine 8 nieuwe tracks. En daar kun jij op stemmen. En stemmen is simpel en leuk. En je ontdekt 8 nieuwe nummers en help mee bepalen welke track er met de winst vandoor gaat. Dus hou de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio in de gaten, want elke maandag staat daar in ieder geval de stemlink voor je klaar. En dan nu ook weer door naar de winnaar. En dat afgelopen week plaatste het blues rock duo When Rivers Meet een oproep op Facebook. Ze zeiden, oh wauw, we nemen het op tegen Foo Fighters voor de titel Track of the Week van Classic Rock. Het is momenteel ongelooflijk spannend en we zouden graag jullie stem willen. Nou, 48 uur later was het verschil enorm. De fans van When Rivers Meet gaven gehoor aan de oproep en de band kreeg bijna de helft van de stemmen. Dus gefeliciteerd ook van mij. En we gaan naar het nummer luisteren en dat heet The Script.

0: Ja, mooi. Nogmaals gefeliciteerd met het winnen van Classic Rock Tracks of the Week, When Rivers Meet. Sick of Thieves is een rock'n'roll band uit Zuidoost-Londen. En ze hebben een single uitgebracht met een blues. Die hebben we allemaal wel eens. In ieder geval, ik heb het over Speeding Ticket Blues.
1: Stay tight.

Ja, mooi dit hoor. Speeding Ticket Blues van Sick as Thieves. Prachtige, mooie nieuwe single. Ook weer een nieuwe single. Mount Mary. Ja, ik doe wel vaker de nieuwe singles van deze rockband uit Finland. En ze hebben weer een lekker nummer uitgebracht. In een heerlijke sfeer. En dat nummer heet No Other.

Ja, heerlijk nieuwe single van de band Mount Mary. De band Underground Fire uit Zweden heeft 17 april een nieuw album uitgebracht. En dat heet Hollow Ground. En we doen daar het nummer Call of the Wind van.

Ja, alweer zo'n prachtig nummer vanavond. Dat kan niet op. Underground Fire met Call of the Wilds. De singer-songwriter-gitarist Jack Billman uit Italië, die heeft een nieuwe single uitgebracht. En hij heeft waarschijnlijk fouten of stouten gedacht. Hoe moet je het noemen? We gaan luisteren naar de single Forbidden Fruits.

Ja, dat geloof ik direct, Jack. We gaan naar een item toe. Ja, zo is dat. En de Classic Rock Song van het tweede blok, moet je mij horen, is van Stone Temple Pilots. En dat nummer is Interstate Love Song. Ja, zanger Scott Weiland schreef dit nummer over zijn relatieproblemen en zijn groeiende heroïneverslaving. En tijdens het schrijven dacht hij na over hoe hij tegenover zijn verloofde, Shanina Castaneda, had gelogen en hoe hij had beloofd van de drugs af te blijven toen ze naar Atlanta gingen om een tweede album van de Stone Temple Pilots, genaamd Purple, op te nemen. Hij hield zich niet aan de belofte, maar vertelde Janine tijdens de telefoongesprekken dat alles goed was. Het nummer is geschreven vanuit Janina's perspectief, waarbij Weiland zich voorstelt dat ze dwars door zijn leugens heen prikt. Ja, dat mannen dat dan nog denken dat vrouwen dat niet doorhebben, ja, dat is natuurlijk ook twijfelachtig. Ik zei het al, het nummer staat op het album Purple uit 1994.

Rockband DAD treedt Stig Petersen voor het eerst solo op onder de naam Stig & Nasty. En dit nummer komt van de solo EP met de naam Captain MR. Ja, ik vind het best leuk wat de man maakt. En we gaan luisteren naar het nummer Who Do You Think We Are?

Ja, mooi. Ja, mooi weer in de lijst van de classic rock songs van heel, heel Rock'n'Roll Radio. En dan zet ik er maar 2026 achter, want anders worden de lijsten wel heel erg lang. Na meer dan 4 decennia als bassist en songwriter in de iconische Deense

Ja, lekker nummer. Een leuke debuut-LP van het solowerk van Stig & Nasty. Het volgende nummer van de Canadese rockduo Black Pistol Fire staat op het album Flagrant Act of Bliss. En dat is uitgebracht in januari. En dit nummer is een samenwerking met Kerry Clark Jr. Ik heb het over het nummer Rock Bottom.

Ja, mooi nummer. Rock Bottom. Black Pistol Fire, dus een samenwerking met Kelly Clark Jr. En voordat we afsluiten met het laatste item, eerst nog even het volgende. Tot volgende week. En heb je een suggestie voor een item, zoals bijvoorbeeld een live track van de week of een classic rock song, laat het mij vooral weten. Ja, we gaan naar het volgende item.

bij hem. Ja, de sessiemuzikanten uit het zuidwesten, de Texas Gentlemen, begeleiden op dit nummer de singer-songwriter Ryan Bingham. En dat is een melancholische country rocker met een van de mooiste refreinen die je waarschijnlijk zult horen. Ik vind het in ieder geval een heerlijke afsluiter. Het nummer heet Blue Skies. Nou, laten we daar in ieder geval snel op hopen, want het is nu even weer wat kouder. En ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

Even behind the grandstand!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

over het water op weg naar het geluid van die ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker door zonne en regen. De nacht wordt al middag op suikerorden steen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is Cars,

0: Nossa, hein? Que é isso?
1: Nossa,

下。哇塞，太帅了！

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hogeland.

0: Mijn vrouw is vorsten en bij me voor mijn geld. Sneller, dat is niet stoer, hij is al lang niet meer zichzelf. Ik ben 100 keer gewaarschuwd, na de hoogmoed komt de val. Ik ben 100 keer bedacht, de broer van Jan-Jaap van der Wal.
1: Ja, daar kan ik altijd wel om lachen. De

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor ieder...